de linkerouw. Reel, corruptie, joruko. De bekendste gewenne, joruko. No, tek je neffa die dumme dumme loe. Defes hoe, fachasu, neffes, banjo facho.